Een vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

je warm te voelen, ook al is het maar heel kort. Heb jij dat ook? Gevoel van rust dat je bekijkt.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Ik bevind me nu bij de Brandenburger Tor. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Chaka chaka chaka chaka khan. Chaka khan. Chaka khan. Chaka khan. Chaka.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben gehad en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking, later af en toe wat regen vannacht bij een graad op 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: binnenhart van je radio.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
3: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
2: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader zit een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. Het is in de nacht af en toe wat regenachtig bij een graad of 15. Morgen afwisselend buien en een beetje zon en dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: de omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer. De dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergartenpark, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Op de Drempel van de Zondag, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Evert Kuiper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. U hoort het goed. Een nieuwe presentator voor het programma Op de Drempel van de Zondag. Veel luisterplezier toegewenst. Vandaag is de meditatie van dominee 't Hart van Zwartebroek ter Schuur Voorthuizen. Hij leest het volgende uit de Bijbel, Handelingen 2, vers 37 tot en met vers 41. In deze vakantietijd wordt er veel gereisd. Mensen gaan en komen terug. Pelgrim, waar gaat uw levensreis naartoe?

Zoals in de Bijbelse tijd er het verlangen was om de Heilige Geest, zo is deze roep er vandaag de dag ook. Gij menslievende Heer, laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht van uw goddelijke kennis, opent de ogen van ons verstand, zodat wij uw blijde boodschap bevatten.

Heer, wij staan schuldig tegenover u. Wij buigen ons. Heer, ontferm u over ons. Wij roepen, vergeef. Kom met uw geest. Vul ons weer om uw naam te verhogen.

Wat moeten we doen om zalig te worden? Kniel tot God en bid tot Hem. Vouw je handen. God kent uw nood en smart. Heeft u veel vragen zonder antwoord? Bid naar omhoog. Bid tot God en roep Hem aan. Hij laat geen bidder staan. Jezus zegt heden: zoekt en gij vindt.

Geloof is een gave van God die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Geloven is een vast vertrouwen hebben in God dat zijn woord waar is. Dat de Heer Jezus is wie Hij zegt te zijn. Dat vertrouwen is in de eerste plaats iets van je hart. Van binnenuit overtuigd zijn dat alles wat aan jou in het evangelie beloofd is, waar is. Kom dan, reisgenoten, en zing met ons mee.

De meditatie gaat over Handelingen 2, vers 37 tot en met vers 41. Speciale aandacht is er voor vers 39. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toe roepen zal. Dominee 't Hart heeft voor de meditatie Psalm 73, vers 12, 13 en 14 uitgekozen. Na de meditatie hoort u: Stil, mijn ziel, wees stil.

Ben je ver weg geweest? Hoe ver zijn jullie van huis geweest? Dat zijn vragen die u deze dagen zomaar kunt stellen aan uw buren die terugkomen van vakantie, of die u stelt aan kennissen in de supermarkt, vragen die jij stelt aan klasgenoten die je onverwacht tegenkomt. De een is nog verder weg geweest dan de ander. Graag open ik met u en jou het woord in Handelingen 2 en lees daarvan de versen 37 tot en met 41. En voor vers 39 vraag ik deze meditatie graag uw aandacht. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: "Wat zullen wij doen, mannenbroeders?" En Petrus zei tot hen: "Bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal." En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggend: "Word behouden van dit verkeerd geslacht." Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toe roepen zal. Als we zo naar deze tekst kijken, dan kunnen we cirkels trekken. Dichtbij, verder weg, en die daar verre zijn, nog verder weg. Kijk maar mee, u, dat is dichtbij, uw kinderen, die cirkel is al groter, en dan degene die het verst weg zijn. Zij allen krijgen de opdracht om de belofte te geloven. Wat is die belofte? Dat is de belofte uit vers 38, die je zou kunnen samenvatten met de belofte van de vergeving van de zonde. Dat is de belofte waar de doop naar verwijst. Dat is de belofte van het ontvangen van de Heilige Geest. Samengevat in het woord vergeving. Vergeving van de zonde. Die is er voor mensen dichtbij, mensen nabij en voor mensen veraf. Nu zullen er onder u zijn als luisteraars die denken en bedenken: "Nou, dan weet ik al hoe het zit. Die u, in vers 39, dat zijn de trouwe kerkgangers. Die kinderen zijn hun kinderen en die veraf zijn, dat zijn degenen die niet naar de kerk gaan." Mooi dat u zo meedenkt en uw gedachten laat gaan over het woord. Eerlijkheidshalve moet ik u bekennen dat ik ook ongeveer zo dacht. Zij het net iets anders, omdat ik dacht: "Die u zal over de Joden gaan en die kinderen, dat zijn hun nakomelingen, dat is hun nageslacht, en dan degene die verre zijn, dat is voor ons, dat is voor de heidenen." Alleen bij nadere en verdere bestudering kom je erachter dat die u al eerder geadresseerd zijn. En in plaats dat het hele beste brave burgers en vrome Joden zijn, zijn het mensen die de Zoon van God gekruisigd hebben. Die met hem gedaan hebben wat zij goed dachten. En dan volgt in de preek van Petrus aan het einde van vers 36 de dolksteek die u gekruist hebt. Met andere woorden, die u, dat zijn hier Joodse mannen, dat is het volk van Israël, aangesproken als moordenaars, doodslagers. Snapt u daar iets van? Dat aan zulke mensen verkondigd mag en moet worden de vergeving van de zonden? Dat is nou de kern van het evangelie. Vijanden verzoent God met zichzelf. Door het geloof in Jezus Christus, dat werkt hij door zijn geest. U kunt u zich natuurlijk afvragen, en jij kunt die vraag ook hebben: mag Petrus dit zomaar verkondigen aan deze mensen? Dan zou ik willen zeggen, dat woord zomaar, als het over het geloof gaat, dat is een woord bij de boze, bij de duivel vandaan. Zomaar geloven is er namelijk niet bij. Immers,
Jezus heeft daarvoor de hemel verlaten. En zijn hele leven was lijden en is samen te vatten met de belijdenis van alle eeuwen neergedaald tot in de hel. Om dan dat af te doen als zomaar geloven, dat is een miskenning van het werk van God. Dat is ongepast. Dat is ongeloof. Dat is zonde. De boodschap komt naar ons toe. Gelooft u de belofte van de vergeving van zonde? De verzoening, tot stand gebracht door Jezus Christus, hebt u daar uw vertrouwen op leren stellen? Nee? Dan is straks het resultaat van uw leven dat u eeuwig leeft zonder God. Dat is dat u eeuwig dood bent. Dat is de hel. Daar is het woord eerlijk over. U hebt het gehoord. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar u hoort vandaag deze boodschap met de bedoeling dat u eeuwig leven zult ontvangen. En die boodschap is er niet alleen voor u, maar ook voor uw kinderen. Dat betoogt en betuigt Petrus. De belofte is er ook voor uw kinderen. Dat zijn de kinderen van de Joden die deze boodschap in Jeruzalem horen. Maar evengoed zijn het de kinderen van de Joden die nog geboren moesten worden in die tijd. En zo zijn het ook woorden voor onze kinderen. Ik weet natuurlijk niet of u die hebt, maar hoe het ook is, het is een grandioos mooie belofte voor u en jouw kinderen. Kinderen die trouw kerkdiensten bezoeken, die het woord serieus nemen, die hun knieën buigen, hun handen vouwen, elke dag bidden, die pleitend met deze belofte en andere beloften bezig zijn. Maar er zullen er ook onder ons zijn, luisteraars, die andere ervaringen hebben. Zelf gedoopt, kinderen gedoopt, maar die kinderen hebben in de loop der tijd de Bijbel dicht gedaan. De deur van de kerk staat open zondag aan zondag, maar zij lopen eraan voorbij. Wat een verdriet, wat een pijn, wat een moeite gaat daarachter schuil. Luister dan vandaag naar het woord van de Heere. De belofte van vergeving en verzoening is er voor uw kinderen. Voor uw kinderen die in de weg van de Heere gaan. Voor uw kinderen die aarzelen en twijfelen. Voor uw kinderen die zonder de Heere gaan. En dan preekt Petrus verder. Het is ook voor hen die verre zijn. Wie zijn dat dan? Allereerst zijn dat de Joden die op die Pinksterdag in Jeruzalem thuis zijn gebleven. Aan het begin van Handelingen 2 lezen we van Joden van overal vandaan die naar Jeruzalem komen. Er zijn er ongetwijfeld ook die thuisgebleven zijn, bij de kleine kinderen of vanwege ouderdom of door wat voor oorzaak ook. De belofte komt ook hen toe. Maar daar blijft het niet bij. Van die binnenste cirkel Jeruzalem naar die wijdere cirkel voor Israël en die allergrootste die daar verre zijn, de rest van de wereld. Degene die thuisgebleven zijn en degene die op de hele wereld wonen. Die eerste groep gaat over u, die niet meer naar de kerk kunt en gekluisterd bent aan de radio, kerktelefoon, de beelduitzendingen vanwege lichamelijke omstandigheden of psychische noden en zorgen, hoe dan ook. Ook voor u is die belofte. Juist als u wel eens het idee hebt dat iedereen u vergeten is. En daarachter misschien ook wel de bange vraag, zou de Heere nog van me weten? Dan hoort u hier de belofte, ook voor u is er vergeving van zonde. Maar even zo goed geldt dat voor dat familielid. Of misschien wel voor jezelf. Voor u. Omdat u ver heen bent en verstrikt bent geraakt in de een of andere verslaving. Ver bij de Heere vandaan, vanwege uw zonde die scheiding maken tussen God en u. Of dat u niet meer naar de kerk kunt vanwege de een of andere aandoening die u hebt. Iedereen die ver weg is, iedereen die thuis moet blijven, iedereen die de gang naar de kerk niet meer kan, of misschien ook wel niet durft te maken, ontvangt vandaag deze belofte. Hij komt tot aan het einde van de wereld. U zegt, hoe krijg ik daar nu deel aan? Door te kijken naar wie er zorg draagt dat deze belofte in vervulling zal gaan. Dat is de drie enige God, hij zal roepen en dat doet hij. En ze zullen komen, onweerstaanbaar, dat werkt de Heilige Geest. Als er een belofte is, mogen we die biddend bij de Heere neerleggen. Hem zijn eigen woord voorhouden en dan verhoort hij dat. Zo is hij, betrouwbaar tot en met. Hij kan niet liegen.
Daarom, als u nu dit alles gehoord hebt, wat is dan uw reactie? Als deze God zo royaal is in het aanbieden van zijn vergeving, dan zingt het in mijn hart. Maar het is mij goed, het is mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Amen.

Ze geloven hetgeen de ouders vertellen. Daarom zet Jezus de kinderen in het evangelie centraal. Jezus roept de kinderen: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet.

Vanaf Pinksteren woont God overal waar twee of drie mensen in de naam van Jezus samenkomen. Daar komt Gods volk bij elkaar. Daar wordt Gods lof bezongen. Daar wordt erkend dat God de Allerhoogste is die aan de wereld zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft als de diepste bron van blijdschap. Van hem gaat het hart zingen en gaan de voeten dansen. En iedereen die in hem gelooft, hoort bij die mensen, uit welk volk ook, uit welke natie ook, en welke taal men ook spreekt, wie of wat men ook is, jong, oud, arm, rijk, Christus bouwt zijn gemeente, het nieuwe Jeruzalem, overal waar de Heilige Geest aan mensen in hun eigen taal vertelt wie God is en wie Jezus is. Daar wordt blij gezongen. Zingt u mee in dit koor?

Bij het woord kerk denken we in eerste instantie aan een gebouw. Wanneer we een stad of dorp naderen, zien we in veel gevallen een kerktoren die ons herinneren aan de aanwezigheid van een kerkgebouw. De kerk is een plaats waar mensen God kunnen ontmoeten. Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel de ontmoeting van mensen onder elkaar. Elke zondag gaan veel mensen naar een kerk. Over heel de wereld staan heel veel kerken waar heel veel mensen graag heen gaan. De kerk is de verzameling van alle gelovigen over heel de wereld bij elkaar. En dan niet alleen die nu op dit moment leven, maar ook alle gelovigen die al eerder geleefd hebben. De kerk is dan alle gelovigen bij elkaar, van alle plaatsen en alle tijden.

Dank voor het luisteren. Technicus Evert Kuiper en presentator Nico Alderliese groeten u. Tot de volgende uitzending van Op de Drempel van de Zondag.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderieste. Er is een God die ons hoort en weet wat er in ons omgaat. Een God die naast ons staat en zich houdt aan zijn woord. Er is een God die ons hoort. Laten we hem alle lof toezingen. Hij wil ons met liefde omringen en is voor ons een toevluchtsoord. Laten we bidden tot hem gaan en ons aan hem toevertrouwen. Want op hem kunnen we bouwen. Zijn woord blijft altijd bestaan. Er is een God die ons hoort. Een God die naar ons wil luisteren. Ook al is het een zacht fluisteren. Hij hoort ons woord voor woord.

Dankbaarheid. Dankbaar mag ik zijn voor alle mooie dingen. Voor het groene gras, de bloemen in het veld, voor vrienden en vriendinnen die mij omringen, voor Gods liefde die mij steeds weer vergezelt. Dankbaar kan ik zijn voor de zon en de regen, voor alles wat in de grond ontkiemt en groeit. Dankbaar wil ik zijn voor Gods heil en zegen, voor alles wat er in de zomer zo mooi bloeit. Ik mag geloven dat God mij nooit verlaat. Hij blijft bij mij en houdt ook jou bij de hand. Hij is in het leven ieders grootste steun en toeverlaat. God de Heer, hij blijft altijd met ons allen verwant.

De Heer is mijn herder. Hij was het die mij zocht. Hij kent al mijn wegen in één ademtocht. Door de schaduwen van de dood leidt hij ons in rechte sporen. Na een dal van diepe duisternis komt het ochtendgloren. Als het einde nadert, de schemer van de dood verdwijnt, dan straalt een helder licht als Gods heerlijkheid verschijnt. Bij het overschrijden van de lijn zijt gij het die ons leidt van dood naar eeuwigheid. Een droom wordt werkelijkheid. Hier is geen verdriet, geen moeite en geen zorgen. Hij brengt ons veilig thuis. Wij zijn in hem geborgen.

Eens als de bazuinen zullen klinken en God de Heer zal verschijnen op deze aarde voor al de zijnen, dan zal alles in helder licht blinken. Wat een grote dag zal dat wezen als we Jezus zullen ontmoeten, dat Hij ons in liefde zal begroeten, er geen kwaad meer is te vrezen. Een ieder zal voor God zich buigen en Hem bovenal loven en prijzen, Hem alle hulde en eer bewijzen, om van Zijn grootheid te getuigen. De grote dag, die eens zal komen, met veel gejuich en bazuingeschal, wat zal klinken over het gans heelal, zal een dag zijn om van te dromen.

Ik wil graag zingen van blijde dingen die God wil geven aan ons in het leven. Een toevlucht is Hij voor u en voor mij en voor elk geslacht die het van Hem verwacht. West is ver van oost, zo word ik getroost. Ver weg doet Hij gaan, wat is misgegaan. Zie zijn erbarmen en vaderarmen. Zie, ze openstaan. Laat ons tot Hem gaan. Voor het begin der tijd hebt u het heil bereid. U gaat ons geven het eeuwig leven.

Bij Psalm 42. Zoals een hert naar het water smacht, zo verlangt mijn ziel naar u, o God. Naar u die leeft, op wie ik wacht en naar wie ik toe wil komen. Om voor uw aangezicht te staan. Dan zijn mijn geen tranen meer. Van hen die honend tot mij gaan, wordt niets meer vernomen. Samen met hen die u eren, een feestvierende menigte, op weg naar het huis des Heren, met jubelklank en lofgezang.

bron van zegen. Daal op ons neer als een milde regen. Troost en bemoedig. Verkwik het hart. Soms troosteloos in diepe smart. Maak ons blijmoedig.

Verlangen naar de wederkomst. Soms kan ik verlangen naar die dag dat Jezus mij komt halen. Dat ik dan de hemel binnen mag. Samen mogen zingen in de hemelse zalen. Wat zal het daar mooi zijn. Geen verdriet en pijn. Daar zal alles volmaakt wezen. Dan begint pas het echte leven. Maar die tijd is nog niet gekomen. Mag nu op deze aarde leven. Hij zal mij hiervoor de kracht geven. Van de hemel kan ik alleen maar dromen.

Een liedje wil ik zingen, dat juichen kan en springen. Het vraagt het ruime hemelswerk, het vraagt om zijn muziek. Ik zing het thuis en bij mijn werk. Een liedje laat ik horen, zo nieuw, zo jong, zo fris. Het is uit God geboren, die komt, die was, die is. Het liedje wil ik laden met positief geluid. Het ademt van Gods daden. Het jubelt en het fluit. Alles wat adem heeft, loven de Heere.

Mijn Jezus, ik hou van u. U hebt zoveel voor mij gedaan en bent steeds met mij begaan. Mijn Jezus, ik hou van u, want u droeg mijn grote schuld en hebt mij steeds weer geduld. Mijn Jezus, ik hou van u, want u zorgt elke dag voor mij. U gaat mij nooit voorbij. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik dank u voor alle goede dingen en wil u daarvoor lof toezingen. U blijft bij mij, ook nu.

Psalm 108. Mijn hart vindt in mijn God zijn rust. Als ik wakker word, ben ik van zijn liefde mij bewust. Onder de volken wil ik van zijn nabijheid

zingen, bij harp en citer vol van vreugde springen. Uw genade is als de hemel hoog. Maak ons een pad door de zee. Wij gaan droog naar het door u beloofde land en lopen aan uw trouwe vaderhand. Nu deze dag het zonlicht mij begroet, sta ik op. U maakt mij tot een trouwe vrede. U leidt mij, helpt mij, roept mij tot leven.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Anderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval, zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom bij Klassiek op Zondag. Samenstelling, presentatie en techniek, Pieter van Putten. Een hele goede morgen, luisteraars. Fijn dat u luistert. Vanochtend een uur waarin muziek niet alleen klinkt, maar ook probeer ik er een stuk bij te vertellen. Achter iedere compositie schuilt weer een verhaal over de tijd waarin zij ontstond, over de componist en vooral over wat u als luisteraar kunt ontdekken. Dus een uur luisteren tussen de noten.

Ik begin vanochtend in de 18e eeuw met Wolfgang Amadeus Mozart. Zijn allereerste pianoconcert schreef hij toen hij nog maar 11 jaar oud was. Eigenlijk is het een bewerking van muziek van weer andere componisten, maar dat laat weer zien hoe uitzonderlijk zijn talent toen al was. De klassieke periode draait om een stukje evenwicht, elegantie en helderheid, en dat moest de jonge Mozart op goede manier onder de knie krijgen, luistert u dan ook naar de manier waarop hij piano en orkest niet tegen elkaar laat inspelen, maar juist voortdurend met elkaar in gesprek laat zijn. Pianoconcert nummer 1 van Mozart.

Tot zover luisteraars pianoconcert nummer 1 van Mozart. Verder ga ik met Beethoven en dan zijn vioolsonate nummer 7 met als bijnaam Eroica. En met Beethoven zet ik dan een stap richting de romantiek. Rond het jaar 1801 verandert de muziek ingrijpend en Beethoven begint met het vergroten van een stuk emotie in de tot dan toe nog hele klassieke vormen van de muziek. In deze sonate zijn piano en viool echt volwaardige partners. En ze hebben alle twee een eigen krachtig ritme. En alle twee komen ze op onverwachte momenten met een accent en een stukje spanning. Beethoven laat in deze vioolsonate horen dat kamermuziek net zo dramatisch kan zijn en kan klinken als een symfonie.

En dan nu verder met Frédéric Chopin. Chopin wordt vaak de dichter van de piano genoemd. En dat is ook wel te merken, te zien, te horen. Vrijwel zijn hele oeuvre schreef hij voor zijn eigen instrument, de piano. U gaat zo dadelijk luisteren naar een Lago in S. En in deze langzame muziek draait alles om een stukje adem en frasering. Je zou kunnen zeggen dat de melodie eigenlijk lijkt te zingen zoals een operazanger dat ook zou doen. En onder de melodie zijn er dan voortdurend allerlei kleurveranderingen, zoals Chopin dat als geen ander weet aan te brengen. Het Lago in S van Frédéric Chopin.

verder met nog een werk van Chopin. En een van zijn bekendste pianostukken is de prelude in Des Groot. Ook wel bekend als de Raindrop Prelude. En die regendruppelnaam gaf Chopin overigens niet zelf. Maar toch horen heel veel luisteraars in het steeds weer terugkerende toon een druppelende regen. En dat is dus ook exact waar u naar kunt gaan luisteren. Een steeds herhalende toon die dan weer een stukje kalmheid oproept, maar ook dreigend kan klinken en dan uiteindelijk ook weer heel zachtjes wegsterft. De Raindrop Prelude van Chopin.

De Japanse pianisten bewerker Hayato Sumino tekende voor deze bewerking van de regendrup prelude. Verder met muziek van Erik Satie. Aan het einde van de 19e eeuw verschijnt bij deze componist een beweging van muziek die zich werkelijk niets aantrekt van alle grote tot dan toe romantische muziekstukken. Zijn Genopédie lijken heel eenvoudig, maar in die tijd waren ze erg revolutionair. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, er gebeurt helemaal niets in deze muziek en daardoor ontstaat er een bijzonder vorm van rust. Luisteraars die gingen langzamerhand zijn muziek waarderen om de verschuiving van allerlei harmonie die erin schuil gaat. En Erik Satie wist hiermee eigenlijk de deur te openen naar muziek die later door de minimalisten, maar ook door filmcomponisten is overgenomen. Een klein stukje, nummer 1, Lent et Douloureux uit Genopédie van Erik Satie.

verder met opnieuw een bewerking van de Japanse componist en pianist Hayato Sumino, maar dan van muziek van Leos Janacek, zijn bekende Along an Overgrown Path. En Janacek leefde in Moravië en ontwikkelde daar in de muziek een heel eigen taal, dat wil zeggen een taal die aansloot bij de volksmuziek en de emoties van de man in de straat, om het zomaar te zeggen. Janacek luisterde namelijk heel aandachtig naar de spreektaal van gewone mensen en probeerde die cadens te vertalen naar gesprekken in de muziek. Dat was in ieder geval het doel van zijn composities. Als je gaat luisteren, dan zouden er dus korte muzikale zinnen moeten opvallen. Alsof iemand een stukje herinnering ophaalt, dan weer even wacht en weer een nieuwe herinnering met u deelt. Luistert u naar de bewerking van Hayato Sumino van muziek van Leos Janacek.

In het Parijs van de jaren 20 van de vorige eeuw zoekt Francis Poulenc naar een nieuw evenwicht tussen oud en nieuwe muziek. U hoort zo dadelijk een gedeelte uit zijn Concert Champêtre, dat geschreven is voor clavecimbal en orkest. En daar zit al gelijk de verbinding tussen enerzijds teruggrijpen naar de barok met het clavecimbal en ook de moderne harmonieën en onverwachte ritmes van de hedendaagse orkestmuziek van de jaren 20 van de vorige eeuw. Daardoor klinkt dit stuk muziek tegelijk eeuwenoud, maar ook weer verrassend eigentijds. En dat geeft een heel bijzonder contrast in dit Concert Champêtre van Francis Poulenc.

Geheel verrassende muziek van Poulenc. En ik ga verder met muziek van Jean Sibelius, weer van heel andere orde. En dan een gedeelte uit zijn vioolconcert in D klein. En je kunt Sibelius wel beschouwen als de componist die Finland zijn eigen muzikale identiteit gaf. Zijn enige vioolconcert is buitengewoon veeleisend om te kunnen spelen. Maar daarnaast gaat het natuurlijk ook om de associatie met de uitgestrekte landschappen van Finland en de sfeer van koude lucht en bossen. Daarnaast valt op hoe de solo-viool, als hij aan het woord komt, bijna fluistert en dan plotseling ook weer ver boven de muziek van de overige orkestleden uitstijgt. Een gedeelte uit vioolconcert van Jean Sibelius.

Bij de muziek van componist George Gershwin komen jazz en klassieke muziek elkaar tegen en trekken samen op. George Gershwin groeide op in New York, waar concertzalen, Broadway, jazzclubs elkaar beïnvloeden. En de tweede prelude, waar u zo dadelijk een gedeelte van gaat horen, ademt de ritmes van de blues en de harmonieën van de jazz. Toch heeft Gershwin hem ook weer zorgvuldig opgebouwd volgens klassieke principes. Daarnaast hoort u meteen de Amerikaanse sfeer in deze prelude nummer 2.

Verder met de muziek van Camille Saint-Saëns en dan de beroemde dans uit zijn opera Samson et Dalila. En er komen allerlei typische klanken in voor, maar wat vooral opvalt is de

pure orkestkleur. Steeds meer instrumenten sluiten zich aan bij de dans en uiteindelijk hebben we het orkest in volle glorie dat compleet losbarst. De beroemde dans uit Samson et Lalila van Camille Saint-Saëns.

Luisteraars, na dit spektakel van Camille Saint-Saëns sluit ik af met rustige muziek van de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson. Hij is op dit moment behoorlijk populair, kan gezien worden als een van de vernieuwende muzici van zijn generatie. En hij bewijst dat componeren nog altijd, ook vandaag, een levende kunst is. Geniet u nog even van zijn pianospel. U hoort het Sleep Spiral. Ik dank u voor het luisteren naar deze uitzending. Ik wens u nog een hele fijne zondag. En volgende week is er weer een nieuwe Klassiek op Zondag, maar dan met collega Stineke Renes.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 andere mensen raakten gewond. 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. In het zuiden van China, in Hongkong, zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat een orkaan aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen ook voor overstromingen. In de hele regio rijden geen treinen en zijn honderden vluchten geschrapt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijk brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd ook al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Bij een ongeluk op de Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt. Het gebeurde bij een kettingbotsing op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Het weer, vanochtend bewolkt, kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemorgen, geachte luisteraars. Wederom een hartelijk welkom bij Pastorale op Veluwe FM. Ook vandaag weer een programma met muziek van vooral bekende componisten. Goed in het gehoor liggend en met weinig tekst ertussen. We beginnen met Claudio Monteverdi, die met Selva Morale e Spirituale groots werk schiep met een groot aantal verschillende stukken, zoals psalmen, maar ook andere. Vandaag Confite Boer Primo, oftewel Psalm 111. Halleluja, ik zal de Heer loven met heel mijn hart.

Confiteor van Monteverdi. En het werd gezongen door Le Nuove Musique onder leiding van Krijn Koetsveld. Monteverdi stond een beetje aan het begin van de barok. En zo stond Johann Sebastian Bach aan het einde van dit tijdperk. Onder zijn honderden kantaten een aantal voor solostemmen, zoals Bachs werken Verzeichnis 88 met de prachtige openingsaria, zie je Ich will viel Fischer als zenden uit 1726. We luisteren ook naar het duet van alt en sopraan Beroeft God Selbst en een recitief en tenslotte het slotkoraal Zing, Beet und Geh auf Gottes Wege. Klaus Mertens is de bas. Het Amsterdamse barokorkest staat onder leiding van Ton Koopman.

En dat waren delen uit Bachs kantate, Zie je, ich will viel Fischer aussenden. Van Leipzig naar Dresden is maar een kleine stap. Helemaal als het in dezelfde tijd is. Jan Dismas-Zelenka was bassist in het Hoforkest in Dresden en componist van talrijke, vooral religieuze werken. We luisterden naar het begin van zijn Miserere, ZWV 57. Miserere, wees mij genadig. Psalm 51. En u hoort Fiori Musicali onder leiding van Penelope Rapson.

Een deel van het Miserere van Zelenka. Wolfgang Amadeus Mozart, valt daar nog wat nieuws over te vertellen? Nou, er valt natuurlijk genoeg te zeggen. Componist van allerlei soorten werk, opera, orkest, concerten, kamermuziek en toch ook veel gewijde muziek, waaronder veel missen. Eén daarvan is de mis in C grote terts, Küchelsbezeichnis 317. En die werd later bekend als de Krönungsmesse. We horen het eerste en het laatste deel, het Kyrie en het Agnus Dei met die mooie al solo. Elisabeth von Magnus is de contralto en Arnold Schönberg-koor staat onderleiding van Nicolas Anoncourt met het Concertus Musicus Wien.

delen uit de kroningsmesse van Mozart. Het Engeland van de 19e eeuw, zo halverwege, was het met de kerkmuziek in het algemeen niet zo geweldig gesteld. Maar er waren natuurlijk uitzonderingen, zoals Samuel Sebastian Wesley, afkomstig uit een bekende familie van theologen en muzici. En zijn vader was ook zeer Bach-minded, vandaar de tweede naam van Samuel Sebastian. Hij schreef veel kerkmuziek, waaronder Oh, Give Thanks to the Lord, delen uit Psalmen 106 en 86. En hoort het Choir of St. John's College, Cambridge, online van Andrew Netzinger.

Oh, give thanks unto the Lord, van Samuel Sebastian Wesley. Veel psalmen vandaag, en dat geldt ook voor het volgende stuk. Alleluia, louez le Dieu caché dans ses saints tabernacles. Psalm 150 in de bewerking van César Franck, iets jongere tijdgenoot van Wesley, en hij vele jaren lang organist van de Sainte Clotilde in Parijs, en componist van orgelwerken, piano, orkest en geestelijke muziek. Psalm 150, een oude opname.

namen van Piet van Egmond. Maar voor we dat gaan horen, ga ik deze uitzending alvast afsluiten. Deze uitzending werd gemaakt door Dirk Hallee achter de knoppen en Henk IJzegaard voor de achter de microfoon. En voor de laatste restje hoort nog een stukje van een improvisatie van Piet van Egmond. Maar wij gaan luisteren naar Psalm 150 van César Franck.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn indreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom luisteraars bij het programma Putten uit de Bron, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in de handen van Alexander van Blokland en samenstelling en presentatie Willemijn Schijf. Wij wensen u veel luisterplezier.

Luisteraars, het eerste lied waar u naar gaat luisteren wordt gezongen door het christelijk gemengd Drechtstedenkoor Praise Him met het lied Jezus Christus is mijn Heer, stierf voor mij op Golgotha. U volbracht het grootste wonder, geef dat ik geloven ga.

Het volgende lied wordt gezongen door het Christelijk Gemengde Zangvereniging Emmanuel uit Rhenen. En het koor zingt het lied Jezus mijn Heiland, groot is uw liefde. Gij kwamt op aarden tot redding der wereld, om haar van zonden te bevrijden. Dank, Heer Jezus, dank. Een lied komt uit de Johan de Heerbundel 62. Zingt u mee?

Luisteraar, u bent ook wel opgelucht nu het ook wat koeler is geworden. Want ja, zo heel warm, dan hebben we ook zo weinig ergens zin in. En daarom dacht ik, ik zal ook eens vandaag een mooie vrolijke psalm 146 laten zingen. Want zolang ik leef, wil ik hem prijzen. Zolang ik leef, wil ik hem loven. En dat wordt gezongen door het christelijk gemengde koor De Lofstem uit Emst. Danst u mee? MUZIEK

Nou, dat is echt zo'n psalm waar je bij ook zo'n soort rijdansje gaat doen. Dat hoort erbij. Dat deden ze vroeger in de Bijbel ook. Huppelden ze ook van zielenvreugd met de tamboerijn. Dus ja, dat zie ik dan ook wel weer voor me. We gaan nu naar een bekende lied dat al door vele generaties is gezongen. In de jaren 50. Want toen stuurden ze 5 zendelingen naar de Auka-Indianen. U hebt vast dat verhaal wel eens gehoord. En toen zijn deze 5 zendelingen vermoord toen ze het evangelie kwamen brengen. Maar later zijn al die Auka-Indianen tot geloof gekomen. En toen is dat lied ook ontstaan. Ik bouw op u mijn schild en mijn verlosser. En het Zuiderkoor uit Putten zingt het.

Ja, dat is heel bijzonder, want die zendelingen, die had ik nog erbij te vertellen. Die generatie na de jaren 50, die zijn toen bij ons in de baptistengemeente geweest in Hoofddorp. Daar zat ik toen in de kerk, toen ik nog in het westen woonde, bij Wiggelen Tamboer in de gemeente. En die had ook deze stam uitgenodigd. Dus dan hebben we ook die Auka-Indianen ontmoet. En die vertelde ook hoe dat verder gegaan was door de vrouwen van die zendelingen, die toen ook teruggekeerd zijn om hun toch de boodschap van het evangelie te vertellen. Dus dat is natuurlijk heel mooi. Maar we gaan verder. Het is geen praatprogramma, luisteraars. Dus we gaan verder met de muziek. En dat is nu een koor, Deo Cuntamus uit Rotterdam. En die zingt: God, mijn licht en heil, zijt gij. Voor wien zou ik vrezen? Dreigt de dood, toch blijft gij mij al mijn lust en leven.

Dan gaan we weer naar de psalmen. En wel psalm 46. En dat wordt gezongen door het christelijke Zeeuws jongerenkoor Matanja. God is ons een toevlucht en een sterkte, ten zeerste bevonden. Het wordt op een moderne manier gezongen.

een Johan de Heerlied, nummer 995. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor hem neer, die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God is een prachtig lied.

een jarige. En wel van de christelijk gereformeerde kerk te Ermelo. Ton van den Heuvel, uw geboortedag was 23 juli jongsleden. Namens uw gemeente hartelijk gefeliciteerd en God zegen toegewenst, Ton van den Heuvel. En voor u het lied, Heer, ik kom tot u. En het christelijk Genemuiden Mannenkoor Stereo zingen het.

Mevrouw G.M. Bokhorst, de Haan. Uw geboortedag was 19 juli jongstleden. Hartelijk gefeliciteerd namens de oudere pastoraat van de christelijk gereformeerde kerk te Putten. En God zegen voor het komende jaar voor u, mevrouw Bokhorst de Haan. En een lied, want u vindt het heel fijn om het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus te horen uit Putten. Voor u het lied Met het oog op u gericht.

Ja, het blijft toch een prachtige koor, hè? Dat Fontanes-koor. Het is altijd weer genieten om daarnaar te luisteren. Maar we gaan nu even naar het Engels. Leek me ook wel weer eens leuk. Een prachtig Engels lied over geloof en liefde en vertrouwen. Nou, genoeg reden om te geloven wordt gezongen door een mannengroep. Men for Christ, Reason Enough.

Ja, reden genoeg om te geloven, omdat de Heer Jezus voor ons aan het kruis is gestorven. Reden genoeg om te geloven. Dat was het Hollandse versie van dit lied. Maar we gaan nu weer naar het Hollands. Een loflied voor de Heer. Loof de Heer, alles wat adem heeft. Uit volle borst zingt het christelijk mannenkoor Salvatori uit Nunspeet het lied. Met op het orgel Klaas-Jan Mulder.

We gaan nu luisteren naar een hele bekende groep, de groep Sela, met de zangeres Frans Korpershoek en Kinga Ban. Die zingen het lied God, u bent mijn God. Heel mijn lichaam, heel mijn ziel krijgen geen genoeg van u. Zoals droog en dorstig land smacht naar regen, zo smachten wij naar het geestelijke woord.

luisteraar. Het laatste lied is alweer aangebroken. De tijd gaat door. We krijgen een lied van eigen bodem. Het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten zingt echt een heel mooi slotlied. Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het midden van het land rijdt het langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaken duurt er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

allemaal, fijn dat jullie weer naar Kinderkerkpijn luisteren. Heb jij ook zo van die dingen die je elke dag doet? Misschien moet jij wel elke dag de vaatwasmachine leeghalen. Of elke avond de hond uitlaten. Nou, de Heere God zou het heel fijn vinden als je ook elke morgen even met hem praat. Om hem alles te vertellen.

Vandaag vertel ik jullie iets over een lange reis door de woestijn die het volk Israël ging maken. En Mozes, hij was hun leider. Hij wist natuurlijk ook nog niet wat er allemaal gebeuren ging. Maar reken maar dat God het een heel mooi plan had voor dit volk.

Wordt het een timmerman? Of directeur? Een muzikant? Of een machinist?

komen de Israëlieten aan bij de grote berg. De berg Sinaï. De wolk van de Heere God. Kijk, hij houdt stil bij de berg. En dat betekent dat de mensen hier een poosje mogen blijven. Nou, daar worden ze druk van. Ze zetten allemaal hun tent op. En de kinderen? Die mogen lekker spelen. Iedereen kan zo een klein beetje uitrusten van die lange reis. Want de Heere God, hij gaat met Mozes praten. En hij zegt, Mozes, jij moet de Israëlieten iets over mij vertellen. Luister goed. Jullie zijn één grote familie. Van Abraham, van Isaac en van Jacob. Jacob had nog een naam. Weet je, hij heette ook Israël. En daarom noem ik jullie Israëlieten. Ik, de Heere God, heb heel goed voor jullie gezorgd. Ik heb jullie uit Egypte gehaald, bij die nare farao vandaan. En elke dag krijgen jullie brood uit de hemel, water uit de rots. Ik houd ontzettend veel voor jullie en ik wil altijd voor jullie zorgen. Maar dan moet je wel heel goed naar mij luisteren. Heerlijk vinden de Israëlieten het. Heel fijn dat de Heere God zoveel van hen houdt. En ze zeggen, we zullen alles doen wat God zegt hoor. Maar denk jij dat ze dat kunnen? Alles doen wat God zegt? Oh, een poosje geleden, hè, toen er geen brood en geen water meer was. Ze begonnen toch meteen te mopperen. Ze waren helemaal vergeten dat de Heere God voor hen zorgt. En zullen ze dat dan nu nooit meer vergeten? De Heere God zegt, over 3 dagen zal ik de Israëlieten vertellen wat ze allemaal moeten doen. Maar eerst wil ik graag dat iedereen schone kleren aantrekt. En er moet ook een groot touw om de berg komen. Dat moet vastgezet worden met paaltjes. Want niemand mag op die berg komen, alleen Mozes. En als alles klaar is, dan zal ik, de Heere God, ook op de berg komen. En dan ga ik die Israëlieten iets vertellen. Nou, alle mensen weer heel druk. Kleren wassen, aantrekken, Mozes druk. Samen met een paar mannen moet hij een groot touw om de berg heen maken. Dat touw maken ze vast met paaltjes. En als er nu iemand bij dat touw komt, dan weet hij het. Ho, stop, niet verder lopen. Na 3 dagen werk is alles klaar. Heel eerbiedig staan de mensen met hun schone kleren aan te wachten. Onderaan de berg. Wat zal er gebeuren? Wat zal de Heere God hen vertellen? Oh, kijk, een hele donkere wolk daar op die berg. Oh, het begint ook nog te onweren. En dan begint de Heere God te praten. Ze horen het. Ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit Egypte heeft gehaald. En jullie mogen alleen van mij houden. Je mag geen beeld van me maken en daar mag je niet van houden. Je mag ook niet knielen of bidden voor zo'n beeld. En vloeken? Doe dat niet. Alle kinderen moeten goed naar hun vader en hun moeder luisteren. En niet brutaal zijn natuurlijk. Jullie mogen ook niemand doden. Niet liegen, niet stelen. En wees niet jaloers. De Heere God zegt nog veel meer. Al die woorden samen noemen we de 10 geboden... Of de 10 woorden. En dan begint het nog harder te onweren. De berg dreunt ervan. Oh, bibberen de mensen. Ze worden bang en ze zeggen, Mozes, kan jij ons niet vertellen wat de Heere God zegt? We zijn zo bang, we durven het niet meer dicht bij de berg te blijven. Mozes is helemaal niet bang. Hij vindt het juist ontzettend fijn dat de Heere God met hem wil praten. En alles wat God zegt, dat schrijft hij op. Hij leest het de Israëlieten voor. Maar de mensen zeggen, we zullen altijd doen wat God zegt. Denk je dat dat zal lukken? Mozes, kom bij mij op de berg, zegt de Heere God. Ik ga die 10 geboden, die 10 woorden, op 2 grote platte stenen schrijven. En die stenen, die moet jij dan mee naar beneden nemen en goed bewaren. En ik heb je nog veel meer te vertellen. En dan, kijk. Daar gaat Mozes de berg op. Jozua, zijn knecht, die mag een eindje met hem mee. Alleen het laatste stuk, dat gaat Mozes echt helemaal alleen. Want als hij daar boven op de berg is, daar is God.
En God geeft hem die 2 platte stenen. Daar staan de 10 geboden, de 10 woorden van de Heere God op. En God vertelt nog meer aan Mozes. Hij zegt, Mozes, ik wil heel graag bij de Israëlieten wonen. Maar dan moeten jullie een mooie tent voor me maken. Dan kan ik daarin wonen. En ik zal je ook vertellen hoe die tent eruit ziet. Heel eerbiedig luistert Mozes. Hij moet wel 40 dagen daar op die berg blijven. Eindelijk gaat hij dan weer naar beneden. Hij heeft die 2 platte stenen bij zich. Die moet hij goed vasthouden. En halverwege ziet hij Jozua. Die heeft al die tijd op hem zitten wachten. Kom, dan gaan we samen verder naar beneden, zeggen ze tegen elkaar. Daar beneden is intussen iets gebeurd. Want Mozes en Jozua zijn zo lang op de berg geweest. En daar beneden, bij de mensen, bij het volk Israël, daar is iets heel ergs gebeurd. Daarover hoor je volgende week. Mozes, hij was de leider van het volk. Hij wist ook niet waar hij naartoe moest en welke weg hij moest gaan. Maar hij vertrouwde God voor 100%. En zo mag jij de Heere God ook vertrouwen. Hij zal jou en ons leiden.

De Bijbel is een boek vol verhalen over mijn beste vriend, maar ook over mensen die God wilden volgen, hoe ze struikelden, maar ook hoe genadig God is.

En daarom lees ik de Bijbel iedere dag. Want daarin leer ik Jezus kennen. En leer ik wat Hij wil, hoe ik leef. En dan groei ik langzaam maar zeker naar het beeld van Jezus. Dus lees je Bijbel maar.

heb ik ook weer voor jullie een gedicht. Wie zal de schapen leiden? Zo heet het. Wie zal de schapen leiden met sterke vaste hand? Wie zoekt waterbronnen in het malse groene land? Wie houdt in woeste streken die kudde bij elkaar? Wie kijkt naar alle kanten en redt hen uit het gevaar? Wie spreekt vertrouwde woorden met zijn bekende stem? Wie volgen zij, die schapen? Wie anders dan hem? Wie brengt er elke avond de kudde in de stal? En kijkt of van de schapen niet eentje ontbreken zal? Wie is het die zal waken in het donker van de nacht? Totdat de nieuwe morgen het licht weer heeft gebracht. Wie zorgt voor ons leven en beschermt het met stok en staf? Wie is het die uit liefde voor ons zijn leven gaf? Het is Jezus, de goede herder. Hij zal er altijd zijn. Jezus, die goede herder. Hij zorgt voor groot en klein.

En om hem goed te leren kennen, moeten we leren om stil te zijn. Dan zal hij je hart weer rustig en blij maken. En daarom bidden we, help mij om stil te zijn.

U bent overal. U bent zo groot en u houdt van mij. En wil ook voor mij zorgen, van hier tot overal.

Nou, dat is allemaal mooi. Maar het is best moeilijk allemaal om zo te leven als God het wil van mij. Bijvoorbeeld altijd eerlijk zijn. Nou, dat is best moeilijk. Ook voor Sophie. Uit het boek Voorleesboek van Sophie. Luister maar. Doe je voorzichtig met je beker op de nieuwe bank, zegt mama. Sophie knikt en neemt een slok van haar warme melk. Mama legt Lotte op bed. En als Sophie haar beker leeg heeft, moet ze ook naar boven. Voorzichtig neemt ze nog een slok. Nog één. Sophie, ben je klaar? Roept mama. Sophie schrikt ervan. Oh nee! En nu laat ze de beker vallen. Daar gaat de melk over de bank. Sophie krijgt er helemaal warm van. Vlug gaat ze naar boven. Zal mama boos zijn als ze de vlek ziet? Mama poetst de tanden van Sophie. Zal de vlek er wel uitgaan? Ze trekt haar pyjama aan. Zal ik het gewoon tegen mama zeggen? Sophie gaat in bed liggen. Maar ze moet steeds aan die vlek denken, die nare vlek op die mooie bank. Mama kruipt gezellig bij Sophie in bed. Ze gaan eerst bidden. Wilt u de goede dingen zegenen en de verkeerde dingen vergeven? Bidt mama. Sophie denkt aan de verkeerde dingen. Zou een vlek maken verkeerd zijn? Mama doet haar ogen open en dan zegt Sophie zomaar: ik heb een vlek gemaakt op de bank. Mama kijkt naar Sophie en Sophie kijkt naar mama. Even is het helemaal stil. Ongelukjes kunnen gebeuren, dat geeft niks, zegt mama. Oh, zegt Sophie, ik durfde het bijna niet te vertellen. Het is goed dat je het gezegd hebt, zegt mama. God zegt dat je eerlijk moet zijn. Sophie denkt diep na. Maar je mama kan ook boos worden als je het vertelt. Ja, dat klopt, zegt mama. Maar het voelt ook niet fijn als je iets niet vertelt. Dat is waar. Sophie voelde zich helemaal niet vrolijk. En dat kwam door die vlek. Zou het niet over zijn? Sophie denkt aan de melk op de bank heel lang. Het nare gevoel is over. Wat fijn dat God heeft bedacht dat je eerlijk moet zijn. Ja, en als je Gods woord wil volgen, is heerlijk. En wie op God bouwt, is heel fijn, eerlijk als goud.

volgende liedje heet Als je bidt. Weet jij wat bidden is? Bidden is praten met de Heere God, hè? En het mag altijd. Dan zal Hij je geven.

Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Kies maar voor hem. Stem op Jezus.

Het is alweer tijd. Het uurtje is om. Ik wil Regina en José hartelijk bedanken voor al het werk wat ze hebben gedaan om dit uurtje mogelijk te maken. En ik hoop echt tot de volgende keer. Dag!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

It's nice to walk to Lily's pier. Hey, get in.

0: lokale omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer, bewolkt en buien. Tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen in de regio, te beginnen op de A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen duurt er 10 minuten langer over. En op de A50 Zwolle richting Arnhem is bij Apeldoorn een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar reken nog op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Hartelijk welkom bij Machtels Plus. Met veel nummers uit de jaren 50 tot 70 en mooie luisterliedjes. Samenstelling en presentatie, Machtelt Meijer.

Dit is Machtels Plus op Veluwe FM. Het programma met veel oude plaatjes dat elke week draait om een bepaald thema. Vandaag gaat het voor de tweede keer over de horeca. We gaan naar hotels, cafés, restaurants, tavernes enzovoort. We begonnen in het bekende Heartbreak Hotel, dat in Duitsland het Hotel zur Einsamkeit heette. Het werd bezongen door de Duitse bandleider en muzikus Werner Overheid. Of het een groot of klein hotel was, weet ik niet. Maar over de laatste categorie zong, eveneens in 1956, Ella Fitzgerald in There's a Small Hotel, waar ze ver van de mensen in de bruidssuite verblijft.

0: De verhalen van country-artiesten spelen zich regelmatig af in een saloon of een bar. Paul Terwegener was in Black Jack's bar, waar hij werd uitgedaagd door andermans vrouw. En dat liep nog slechter voor hem af dan voor Jay and the Americans in Come a Little Bit Closer. Lucien de Lille heeft in 1960 volgens het liedje Bistrot goede en minder goede herinneringen aan een bistro in Parijs. De uit die stad afkomstige zangeres werd al bekend tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar haar carrière nam een vlucht in de jaren erna. Eind jaren 50 kreeg ze leukemie, waardoor ze minder kon optreden. In 1962 overleed ze, bijna 49 jaar oud.
1: Quand tu iras à Paris, je te donnerai un mot que tu voudras bien porter à mon petit bistrot. C'est là-bas, rappelle-toi, qu'on s'est connus, lui et moi. Ce jour-là, son cœur m'a fait le plus beau des cadeaux. Ce bistrot plein de fumée et pas fier pour un sou était habillé de joie pour tous nos rendez-vous. Dans les rires et les cris,

A Pub with No Beer werd geschreven door Graham Parsons en als eerste uitgebracht door Slim Dusty. Het is in minstens 8 talen vertaald, waaronder in het Nederlands. Onze Belgische vriend Bobby-Jan Schoepen zong het met als titel Café zonder bier. Hij nam overigens ook een Engelse, Franse en Duitse versie op. Een echte pubsong is The Wild Rover. Het lied komt al uit de 17e eeuw en is bij ons vooral bekend in de uitvoering van The Dubliners, die terug te vinden is in de Top 2000 en de Evergreen Top 1000. Wij laten een versie horen van de Ierse folkzanger Noel Murphy uit 1962.

0: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
1: Ja visst, varsågod.
0: Tack.

0: Van He'll Have To Go zijn ook covers gemaakt in minstens 12 talen en soms per taal ook nog meerdere verschillende versies. Het aardige van deze Zweedse cover van Gunnar Wiklund uit 1960 is dat je ook hoorde in het begin dat hij in een kroeg zat. De titel was Han Måste Gå. Reinhard Maai bij Machtels Plus op Veluwe FM. Reinhard Maai gaat vertellen over het gedrag van mensen die gebruik maken van een koud buffet. Ze bestormen het met z'n allen om maar de lekkerste hapjes te kunnen bemachtigen. De oermens komt naar boven in die huisje Schlacht am Katen buffet.
1: Gemurmel dröhnt drohend wie Trommelklang. Bald stürzt eine ganze Armee die Treppe hinauf und die Flure entlang. Dort steht das kalte Buffet. Zunächst regiert noch die Hinterlist, doch bald schon brutale Gewalt. Da spießt man was auf zu spät.

In 1883 componeerde William Henry Hills There's a Tavern in This Town, ook bekend als The Tavern Song. Een heel vrolijk liedje met wel een treurige tekst, waarin de zanger zegt het leven te willen beëindigen omdat zijn geliefde hem heeft verlaten. Dit was de versie van The Brothers Four uit 1962. In The Cozy Inn, die door Lee and McAuliffe wordt bezongen, is het een vrolijke boel. Met zelfs Cat Jones, die saxofoon speelt. McAuliffe is van huis uit een country jazzgitarist, die naast zijn instrumentale nummers dus soms ook vocale plaatjes uitbracht. Het kwam op 16 in de Amerikaanse country chart.

In Café de Zwarte Kat vonden we Siska Peters. De muziek is van Burt Bacharach en de Nederlandse tekst van Herman Pieter de Boer. Het origineel heette With Open Arms en dat werd gezongen door Jane Morgan, die er net de Amerikaanse top 40 mee bereikte. De Zwarte Kat van Siska kwam in Nederland niet verder dan de tipparade. Op naar het volgende etablissement met Joe Allen. Hij is veel onderweg en ver van huis. Hij mist vrouw en kinderen, maar gaat toch naar Carolyn at the Broken Wheel Inn. Allen was vooral aan het werken als sessiemuzikant. MUZIEK

Lucky Blondeau is een Franse zanger die bekend werd in de jaren 60 met zijn versie van het nummer Sheila van Tommy Rowe. In 1965 zong hij, begeleid door het orkest van Jacques Dangean, C'est toi que je préfère. Een Franse versie van het vandaag al eerder genoemde Come a Little Bit Closer. Hier dan de al aangekondigde Bobby Bear. Hij kwam met Charleston Railroad Tavern in 1967 op 16 in de country-hitlijst in de Verenigde Staten. Hij had zijn vriendin te vaak alleen gelaten en nu is ze vertrokken met trein 509 en heeft hij spijt.

In het buitenland had dit liedje eigenlijk een beter imago dan bij ons. Het kleine café aan de haven heette in het Duits Die Kleine Kneipe. Het werd gezongen door Peter Alexander, werd een hele dikke top 5 hit in Duitsland en kwam wekenlang op nummer 1 in Oostenrijk. Ja, veel vreemde talen vandaag. Gene Pitney maakte zelf ook een Spaanse en een Italiaanse versie van 24 Hours from Tulsa, dat in het origineel ook al gaat over iemand die veel reist en niet trouw kan blijven aan zijn thuisfront. In het Italiaans heeft de titel A poche ore da te.

Met Jean Pitney in het Italiaans zijn we alweer aan het einde gekomen van Machtels Plus van deze week. De samenstelling, presentatie en techniek waren zoals altijd in handen van Machtelt en Dirk Meijer. Reacties en verzoekjes zijn welkom via machtelt@veluwefm.nl. Dan gaan we eruit met Blue Side of Lonesome door The Living Strings. Fijn dat je luisterde en graag tot de volgende week. En voor nu nog een heel fijne dag verder.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedenavond luisteraars, welkom bij De Notenkraker. Tot 8 uur zijn we bij u met hele mooie muziek. De techniek wordt gedaan door Herman, mijn naam is Trace. En wat ik al zei, tot 8 uur mooie muziek. En deze keer hebben we van alles wat, dus ik zou maar lekker blijven luisteren. Want het ziet er heel goed uit voor vanavond. Dat vond ik zelf toen we dit programma samengesteld hebben. Dus geniet ervan. We beginnen met muziek en die komt van de cd Das gibt nur einmal. En we beginnen met Wenn die kleine Veilchen blühen.

Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, een onvervalste Engelse wals. Zit u aan tafel, dan wensen Herman en ik u natuurlijk smakelijk eten. En wij vinden deze muziek eigenlijk best wel lekker als achtergrondmuziek. Liebling, mein Herz, lass dich grüßen.

Ich küsse Ihre Hand, madame. Mijn hand is vandaag nog niet gekust. Foei. We gaan verder met Ivan Rebrov. Kalinka Malinka.

Ja, en dat was Kalinka Malinka, gezongen door Ivan Rebrov. Maar we gaan nog twee nummers van hem beluisteren. Sunny Boy.

Zwei weiße wolken. En dat was het laatste nummer voor vanavond van Ivan Rebrov. De cd wordt terug in het doosje gedaan. En de cd van André Rieu staat alweer klaar. Klavelitos.

Dat was André Rieu met de Tjarda's Fürstin medley. En het laatste nummer wat hij vanavond voor ons speelt is een Franse medley. U hoort La Vie en Rose, Padam Padam en Sous le Pont de Paris.

Nou, dat was toch een onvervalste Franse medley. We gaan verder met twee nummers van de Neville Brothers. With God on Our Side is het eerste.

Ja, een lied met een boodschap. With God on our side. Tweede nummer van de Neville Brothers is getiteld Will the Circle Be Unbroken?

Will the Circle Be Unbroken? Het laatste nummer van de Neville Brothers. En tot 7 uur laat ik u wat muziek horen van de CD Free the Spirit. En we beginnen met One Moment in Time.

One Moment in Time. En het laatste nummer voordat we naar het nieuws van 7 uur gaan is getiteld I Want to Know What Love Is. En na het nieuws komen we graag nog een uurtje bij u terug.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doxen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Luisteraars, welkom bij het tweede deel van De Notenkraker. En we begonnen met Susan Boyle, A Perfect Day. Tweede nummer wat Susan zingt is getiteld Halleluja.

Make me a channel of your peace. Een schitterend nummer van Susan Boyle. Een schitterende zangeres ook. En de volgende zangeres is ook schitterend. Sarah Brightman. Ave Maria.

Mooi nummer, hè? The Music of the Night. Het laatste nummer wat Sarah Brightman voor ons gaat zingen, zingt ze samen met Andrea Bocelli. Time to say goodbye.

time to say goodbye. Maar wij hebben besloten dat we nog een half uurtje blijven. En we gaan u laten genieten van de New London Call. De solisten Vicky Brown, Madeline Bell en Gordon Neville. Muziek van Verdi in een bewerking van Tom Parker. Wings of Gold.

Coming Home. En het laatste nummer, Almost a Memory. Ik ga afscheid van u nemen. Bedank u voor het luisteren. Ik hoop dat u het leuk gevonden heeft. En dat hoopt Herman natuurlijk ook. Volgende week zijn we er natuurlijk weer, zondagavond, met een nieuwe notenkraker. En wij wensen u alle goeds toe voor de komende week. En graag tot volgende keer. Dag allemaal.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jeviral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: U luistert naar Cantate, een programma met teksten en muziek.
1: Dag luisteraars, waar u ook luistert, dichtbij of ver weg. Hartelijk welkom bij het programma Cantate, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Henk Schipper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderieste. Er is een God die ons hoort en weet wat er in ons omgaat. Een God die naast ons staat en zich houdt aan zijn woord. Er is een God die ons hoort. Laten we hem alle lof toezingen. Hij wil ons met liefde omringen en is voor ons een toevluchtsoord. Laten we bidden tot hem gaan en ons aan hem toevertrouwen. Want op hem kunnen we bouwen. Zijn woord blijft altijd bestaan. Er is een God die ons hoort. Een God die naar ons wil luisteren. Ook al is het een zacht fluisteren. Hij hoort ons woord voor woord.

Dankbaarheid. Dankbaar mag ik zijn voor alle mooie dingen. Voor het groene gras, de bloemen in het veld, voor vrienden en vriendinnen die mij omringen, voor Gods liefde die mij steeds weer vergezelt. Dankbaar kan ik zijn voor de zon en de regen, voor alles wat in de grond ontkiemt en groeit. Dankbaar wil ik zijn voor Gods heil en zegen, voor alles wat er in de zomer zo mooi bloeit. Ik mag geloven dat God mij nooit verlaat. Hij blijft bij mij en houdt ook jou bij de hand. Hij is in het leven ieders grootste steun en toeverlaat. God de Heer, hij blijft altijd met ons allen verwant.

De Heer is mijn herder. Hij was het die mij zocht. Hij kent al mijn wegen in één ademtocht. Door de schaduwen van de dood leidt hij ons in rechte sporen. Na een dal van diepe duisternis komt het ochtendgloren. Als het einde nadert, de schemer van de dood verdwijnt, dan straalt een helder licht als Gods heerlijkheid verschijnt. Bij het overschrijden van de lijn zijt gij het die ons leidt van dood naar eeuwigheid. Een droom wordt werkelijkheid. Hier is geen verdriet, geen moeite en geen zorgen. Hij brengt ons veilig thuis. Wij zijn in hem geborgen.

Eens als de bazuinen zullen klinken en God de Heer zal verschijnen op deze aarde voor al de zijnen, dan zal alles in helder licht blinken. Wat een grote dag zal dat wezen, als we Jezus zullen ontmoeten, dat Hij ons in liefde zal begroeten, er geen kwaad meer is te vrezen. Een ieder zal voor God zich buigen en Hem bovenal loven en prijzen, Hem alle hulde en eer bewijzen, om van Zijn grootheid te getuigen. De grote dag, die eens zal komen, met veel gejuich en bazuingeschal, wat zal klinken over het gans heelal, zal een dag zijn om van te dromen.

Ik wil graag zingen van blijde dingen die God wil geven aan ons in het leven. Een toevlucht is Hij, voor u en voor mij en voor elk geslacht die het van Hem verwacht. West is ver van oost, zo word ik getroost. Ver weg doet Hij gaan, wat is misgegaan. Zie zijn erbarmen en vaderarmen. Zie, ze openstaan. Laat ons tot hem gaan. Voor het begin der tijd hebt u het heil bereid. U gaat ons geven het eeuwig leven.

Bij Psalm 42. Zoals een hert naar het water smacht, zo verlangt mijn ziel naar u, o God, naar u die leeft, op wie ik wacht en naar wie ik toe wil komen, om voor uw aangezicht te staan. Dan zijn mij mijn geen tranen meer. Van hen die honend tot mij gaan, wordt niets meer vernomen. Samen met hen die u eren, een feestvierende menigte, op weg naar het huis des Heren, met jubelklank en lofgezang.

bron van zegen. Daal op ons neer als een milde regen. Troost en bemoedig. Verkwik het hart, soms troosteloos, in diepe smart. Maak ons blijmoedig.

Verlangen naar de wederkomst. Soms kan ik verlangen naar die dag dat Jezus mij komt halen. Dat ik dan de hemel binnen mag. Samen mogen zingen in de hemelse zalen. Wat zal het daar mooi zijn. Geen verdriet en pijn. Daar zal alles volmaakt wezen. Dan begint pas het echte leven. Maar die tijd is nog niet gekomen. Mag nu op deze aarde leven. Hij zal mij hiervoor de kracht geven. Van de hemel kan ik alleen maar dromen.

Een liedje wil ik zingen, dat juichen kan en springen. Het vraagt het ruime hemelswerk, het vraagt om zijn muziek. Ik zing het thuis en bij mijn werk. Een liedje laat ik horen, zo nieuw, zo jong, zo fris. Het is uit God geboren, die komt, die was, die is. Het liedje wil ik laden met positief geluid. Het ademt van Gods daden. Het jubelt en het fluit. Alles wat adem heeft, loven de Heere.

Mijn Jezus, ik hou van u. U hebt zoveel voor mij gedaan en bent steeds met mij begaan. Mijn Jezus, ik hou van u, want u droeg mijn grote schuld en hebt mij steeds weer geduld. Mijn Jezus, ik hou van u, want u zorgt elke dag voor mij. U gaat mij nooit voorbij. Mijn Jezus, ik hou van u. Ik dank u voor alle goede dingen en wil u daarvoor lof toezingen. U blijft bij mij, ook nu.

Psalm 108. Mijn hart vindt in mijn God zijn rust. Als ik wakker word, ben ik van zijn liefde mij bewust. Onder de volken wil ik van zijn nabijheid zingen. Bij harp en citer vol van vreugde springen. Uw genade is als de hemel hoog. Maak ons een pad door de zee. Wij gaan droog naar het door u beloofde land en lopen aan uw trouwe vaderhand. Nu deze dag het zonlicht mij begroet, sta ik op. U maakt mij tot een trouwe vrede. U leidt mij, helpt mij, roept mij tot leven.

Dank voor het luisteren. Technicus Henk Schipper en presentator Nico Anderliesten groeten u. Tot de volgende uitzending van Kantaten.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Dag luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Op de Drempel van de Zondag, uitgezonden door Veluwe FM. De techniek is in handen van Evert Kuiper. De samenstelling en de presentatie is door Nico Alderliste. U hoort het goed. Een nieuwe presentator voor het programma Op de Drempel van de Zondag. Veel luisterplezier toegewenst. Vandaag is de meditatie van dominee 't Hart van Zwartebroek ter Schuur Voorthuizen. Hij leest het volgende uit de Bijbel, Handelingen 2, vers 37 tot en met vers 41. In deze vakantietijd wordt er veel gereisd. Mensen gaan en komen terug. Pelgrim, waar gaat uw levensreis naartoe?

Zoals in de Bijbelse tijd er het verlangen was om de Heilige Geest, zo is deze roep er vandaag de dag ook. Gij menslievende Heer, laat stralen in onze harten het onvergankelijke licht van uw goddelijke kennis, opent de ogen van ons verstand, zodat wij uw blijde boodschap bevatten.

Heer, wij staan schuldig tegenover u. Wij buigen ons. Heer, ontferm u over ons. Wij roepen, vergeef. Kom met uw geest, vul ons weer om uw naam te verhogen.

Wat moeten we doen om zalig te worden? Kniel tot God en bid tot Hem. Vouw je handen. God kent uw nood en smart. Heeft u veel vragen zonder antwoord? Bid naar omhoog. Bid tot God en roep Hem aan. Hij laat geen bidder staan. Jezus zegt heden: zoekt en gij vindt.

Geloof is een gave van God die Hij door de Heilige Geest in je hart werkt. Geloven is een vast vertrouwen hebben in God, dat zijn woord waar is. Dat de Heer Jezus is wie Hij zegt te zijn. Dat vertrouwen is in de eerste plaats iets van je hart. Van binnenuit overtuigd zijn dat alles wat aan jou in het evangelie beloofd is, waar is. Kom dan, reisgenoten, en zing met ons mee.

De meditatie gaat over Handelingen 2, vers 37 tot en met vers 41. Speciale aandacht is er voor vers 39. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en alle die daar verre zijn, zoveel als er de Heere onze God toeroepen zal. Dominee 't Hart heeft voor de meditatie Psalm 73, vers 12, 13 en 14 uitgekozen. Na de meditatie hoort u: Stil, mijn ziel, wees stil.

Ben je ver weg geweest? Hoe ver zijn jullie van huis geweest? Dat zijn vragen die u deze dagen zomaar kunt stellen aan uw buren die terugkomen van vakantie, of die u stelt aan kennissen in de supermarkt, vragen die jij stelt aan klasgenoten die je onverwacht tegenkomt. De een is nog verder weg geweest dan de ander. Graag open ik met u en jou het woord in Handelingen 2 en lees daarvan de verzen 37 tot en met 41. En voor vers 39 vraag ik deze meditatie graag uw aandacht. En toen zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonden. En ge zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, want u komt de belofte toe en uw kinderen, en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toeroepen zal. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande hen zeggend: Word behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, en er werden op die dag tot hen toegedaan omtrent 3000 zielen. Want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als ze de Heere onze God toe roepen zal. Als we zo naar deze tekst kijken, dan kunnen we cirkels trekken. Dichtbij, verder weg, en die daar verre zijn, nog verder weg. Kijk maar mee, u, dat is dichtbij, uw kinderen, die cirkel is al groter, en dan degene die het verst weg zijn. Zij allen krijgen de opdracht om de belofte te geloven. Wat is die belofte? Dat is de belofte uit vers 38, die je zou kunnen samenvatten met de belofte van de vergeving van de zonde. Dat is de belofte waar de doop naar verwijst. Dat is de belofte van het ontvangen van de Heilige Geest. Samengevat in het woord vergeving. Vergeving van de zonde. Die is er voor mensen dichtbij, mensen nabij en voor mensen veraf. Nu zullen er onder u zijn als luisteraars die denken en bedenken: nou, dan weet ik al hoe het zit. Die u, in vers 39, dat zijn de trouwe kerkgangers. Die kinderen zijn hun kinderen en die veraf zijn, dat zijn degenen die niet naar de kerk gaan. Mooi dat u zo meedenkt en uw gedachten laat gaan over het woord. Eerlijkheidshalve moet ik u bekennen dat ik ook ongeveer zo dacht. Zij het net iets anders, omdat ik dacht die u zal over de Joden gaan en die kinderen dat zijn hun nakomelingen, dat is hun nageslacht en dan degene die verre zijn, dat is voor ons, dat is voor de heidenen. Alleen bij nadere en verdere bestudering kom je erachter dat die u al eerder geadresseerd zijn. En in plaats dat het hele beste brave burgers en vrome Joden zijn, zijn het mensen die de Zoon van God gekruisigd hebben. Die met hem gedaan hebben wat zij goed dachten. En dan volgt in de preek van Petrus aan het einde van vers 36 de dolksteek die u gekruist hebt. Met andere woorden, die u, dat zijn hier Joodse mannen, dat is het volk van Israël, aangesproken als moordenaars. Doodslagers. Snapt u daar iets van? Dat aan zulke mensen verkondigd mag en moet worden de vergeving van de zonden? Dat is nou de kern van het evangelie. Vijanden verzoent God met zichzelf. Door het geloof in Jezus Christus. Dat werkt hij door zijn geest. U kunt u zich natuurlijk afvragen, en jij kunt die vraag ook hebben: mag Petrus dit zomaar verkondigen aan deze mensen? Dan zou ik willen zeggen, dat woord zomaar, als het over het geloof gaat, dat is een woord bij de boze, bij de duivel vandaan. Zomaar geloven is er namelijk niet bij. Immers,
Jezus heeft daarvoor de hemel verlaten. En zijn hele leven was lijden en is samen te vatten met de belijdenis van alle eeuwen neergedaald tot in de hel. Om dan dat af te doen als zomaar geloven, dat is een miskenning van het werk van God. Dat is ongepast. Dat is ongeloof. Dat is zonde. De boodschap komt naar ons toe. Gelooft u de belofte van de vergeving van zonde? De verzoening, tot stand gebracht door Jezus Christus, hebt u daar uw vertrouwen op leren stellen? Nee? Dan is straks het resultaat van uw leven dat u eeuwig leeft zonder God. Dat is dat u eeuwig dood bent. Dat is de hel. Daar is het woord eerlijk over. U hebt het gehoord. Wie ver van u de wilde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Maar u hoort vandaag deze boodschap met de bedoeling dat u eeuwig leven zult ontvangen. En die boodschap is er niet alleen voor u, maar ook voor uw kinderen. Dat betoogt en betuigt Petrus. De belofte is er ook voor uw kinderen. Dat zijn de kinderen van de Joden die deze boodschap in Jeruzalem horen. Maar evengoed zijn het de kinderen van de Joden die nog geboren moesten worden in die tijd. En zo zijn het ook woorden voor onze kinderen. Ik weet natuurlijk niet of u die hebt, maar hoe het ook is, het is een grandioos mooie belofte voor u en jouw kinderen. Kinderen die trouw kerkdiensten bezoeken, die het woord serieus nemen, die hun knieën buigen, hun handen vouwen, elke dag bidden, die pleitend met deze belofte en andere beloften bezig zijn. Maar er zullen er ook onder ons zijn, luisteraars, die andere ervaringen hebben. Zelf gedoopt, kinderen gedoopt, maar die kinderen hebben in de loop der tijd de Bijbel dicht gedaan. De deur van de kerk staat open zondag aan zondag, maar zij lopen eraan voorbij. Wat een verdriet, wat een pijn, wat een moeite gaat daarachter schuil. Luister dan vandaag naar het woord van de Heere. De belofte van vergeving en verzoening is er voor uw kinderen. Voor uw kinderen die in de weg van de Heere gaan. Voor uw kinderen die aarzelen en twijfelen. Voor uw kinderen die zonder de Heere gaan. En dan preekt Petrus verder. Het is ook voor hen die verre zijn. Wie zijn dat dan? Allereerst zijn dat de Joden die op die Pinksterdag in Jeruzalem thuis zijn gebleven. Aan het begin van Handelingen 2 lezen we van Joden van overal vandaan die naar Jeruzalem komen. Er zijn er ongetwijfeld ook die thuis gebleven zijn, bij de kleine kinderen of vanwege ouderdom of door wat voor oorzaak ook. De belofte komt ook hen toe. Maar daar blijft het niet bij. Van die binnenste cirkel Jeruzalem naar die wijdere cirkel voor Israël en die allergrootste die daar verre zijn, de rest van de wereld. Degene die thuis gebleven zijn en degene die op de hele wereld wonen. Die eerste groep gaat over u, die niet meer naar de kerk kunt en gekluisterd bent aan de radio, kerktelefoon, de beelduitzendingen vanwege lichamelijke omstandigheden of psychische noden en zorgen, hoe dan ook. Ook voor u is die belofte. Juist als u wel eens het idee hebt dat iedereen u vergeten is. En daarachter misschien ook wel de bange vraag, zou de Heere nog van me weten? Dan hoort u hier de belofte, ook voor u is er vergeving van zonde. Maar even zo goed geldt dat voor dat familielid. Of misschien wel voor jezelf. Voor u. Omdat u ver heen bent en verstrikt bent geraakt in de een of andere verslaving. Ver bij de Heere vandaan, vanwege uw zonde die scheiding maken tussen God en u. Of dat u niet meer naar de kerk kunt vanwege de een of andere aandoening die u hebt. Iedereen die ver weg is, iedereen die thuis moet blijven, iedereen die de gang naar de kerk niet meer kan, of misschien ook wel niet durft te maken, ontvangt vandaag deze belofte. Hij komt tot aan het einde van de wereld. U zegt, hoe krijg ik daar nu deel aan? Door te kijken naar wie er zorg draagt dat deze belofte in vervulling zal gaan. Dat is de drie enige God, hij zal roepen en dat doet hij. En ze zullen komen, onweerstaanbaar, dat werkt de Heilige Geest. Als er een belofte is, mogen we die biddend bij de Heere neerleggen. Hem zijn eigen woord voorhouden en dan verhoort hij dat. Zo is hij, betrouwbaar tot en met. Hij kan niet liegen.
Daarom, als u nu dit alles gehoord hebt, wat is dan uw reactie? Als deze God zo royaal is in het aanbieden van zijn vergeving, dan zingt het in mijn hart. Maar het is mij goed, het is mijn zaligst lot, nabij te wezen bij mijn God. Amen.

In de meditatie kwam naar voren dat de belofte voor u is, maar ook voor uw kinderen. Kinderen zijn open en eerlijk, nemen geen blad voor mond en ze geloven hetgeen de ouders vertellen. Daarom zet Jezus de kinderen in het evangelie centraal. Jezus roept de kinderen: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet.

Vanaf Pinksteren woont God overal waar twee of drie mensen in de naam van Jezus samenkomen. Daar komt Gods volk bij elkaar. Daar wordt Gods lof bezongen. Daar wordt erkend dat God de Allerhoogste is die aan de wereld zijn Zoon Jezus Christus gegeven heeft als de diepste bron van blijdschap. Van hem gaat het hart zingen en gaan de voeten dansen. En iedereen die in hem gelooft, hoort bij die mensen, uit welk volk ook, uit welke natie ook, en welke taal men ook spreekt, wie of wat men ook is, jong, oud, arm, rijk, Christus bouwt zijn gemeente, het nieuwe Jeruzalem, overal waar de Heilige Geest aan mensen in hun eigen taal vertelt wie God is en wie Jezus is. Daar wordt blij gezongen. Zingt u mee in dit koor?

Bij het woord kerk denken we in eerste instantie aan een gebouw. Wanneer we een stad of dorp naderen, zien we in veel gevallen een kerktoren die ons herinneren aan de aanwezigheid van een kerkgebouw. De kerk is een plaats waar mensen God kunnen ontmoeten. Daarnaast is een heel belangrijk onderdeel de ontmoeting van mensen onder elkaar. Elke zondag gaan veel mensen naar een kerk. Over heel de wereld staan heel veel kerken waar heel veel mensen graag heen gaan. De kerk is de verzameling van alle gelovigen over heel de wereld bij elkaar. En dan niet alleen die nu op dit moment leven, maar ook alle gelovigen die al eerder geleefd hebben. De kerk is dan alle gelovigen bij elkaar van alle plaatsen en alle tijden.

Dank voor het luisteren. Technicus Evert Kuiper en presentator Nico Alderliessen groeten u. Tot de volgende uitzending van Op de Drempel van de Zondag.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn.

0: afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Hij strijkt zijn handen door haar haren en hij breekt van haar verdriet. Hij wil zijn dochter zo graag troosten, maar zijn woorden reiken niet. Waarom moest dit toch gebeuren?

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd voor jou zorgen.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag...

0: een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs.

0: Ze leken uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte Van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Amsterdam op vrijdagavond. Rosalie loopt over straat.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg 10 meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.